0: niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Corine Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Caribameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer.

Dit is Centraal Plus. Ook via DAB+.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Corien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
4: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
3: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
5: Het overstapje van Sierhuis, hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Mor! Emre Mor doet het toch voor NEC.
3: Volgende week speelt NEC in de beslissende playoffronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes.
8: Meer voor jou.
7: Met nu...

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Ondanks het droge weer van de afgelopen weken gaat de traditionele vuurwerkshow vanavond, waarmee de feestweek in Wassenaar wordt geopend, gewoon door. Dat laat de organiserende Wassenaarse Oranje Vereniging weten. Om brandrisico te beperken is het vuurwerk wel minder hoog dan anders. Normaal gaat het tot 120 meter, maar nu maar tot 60 meter. Dit is besloten in overleg met de veiligheidsregio. Het water van de Zijl in Leiderdorp is goedgekeurd voor de triathlon die op 23 augustus gepland staat. Uit de meest recente meting blijkt dat de waarden ruim binnen de maximaal toegestane normen liggen. En daarmee staat niets het zwemonderdeel van de triathlon in de weg. Vorig jaar werd het nog afgeblazen wegens een teveel aan bacteriën in het water. En de gemeente Zoeterwoude voert op 1 september asfaltwerkzaamheden uit aan een deel van de wegen in de Grote Polder in Zoeterwoude-Rijndijk. Tijdens de werkzaamheden wordt een deel van het asfalt vervangen. Het bedrijventerrein blijft gewoon bereikbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 26 graden.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Maar hak Leiden dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
2: In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
2: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 14:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
4: Visser houdt ze, redt ze het. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
2: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: the first time.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Ondanks het droge weer van de afgelopen weken gaat de traditionele vuurwerkshow vanavond, waarmee de feestweek in Wassenaar wordt geopend, gewoon door. Dat laat de organiserende Wassenaarse Oranje Vereniging weten. Om brandrisico te beperken is het vuurwerk wel minder hoog dan anders. Normaal gaat het tot 120 meter, maar nu maar tot 60 meter. Dit is besloten in overleg met de veiligheidsregio. Het water van de Zijl in Leiderdorp is goedgekeurd voor de triathlon die op 23 augustus gepland staat. Uit de meest recente meting blijkt dat de waarden ruim binnen de maximaal toegestane normen liggen. En daarmee staat niets het zwemonderdeel van de triathlon in de weg. Vorig jaar werd het nog afgeblazen wegens een teveel aan bacteriën in het water. En de gemeente Zoeterwoude voert op 1 september asfaltwerkzaamheden uit aan een deel van de wegen in de Grote Polder in Zoeterwoude-Rijndijk. Tijdens de werkzaamheden wordt een deel van het asfalt vervangen. Het bedrijventerrein blijft gewoon bereikbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 26 graden.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Supermarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de Jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
4: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
3: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
5: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
3: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yeah.

0: Dit is Rudo.
1: Op de radio.
0: Met de nieuwste Cat's Eye, Animal en Eva Max, Million Dollar Baby. Goedemorgen, het is woensdag 12 augustus. Welkom, een nieuwe aflevering van Rudo hier met natuurlijk het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Ja, we gaan zometeen gelijk even naar Wassenaar toe, want precies een week geleden, 3:15 middags, brak er brand uit in de duinen daar. Ja, hartstikke heftig natuurlijk. En dat was aanleiding voor ons om daar nog eens een keer naar terug te gaan naar dat gebied. Samen met burgemeester Leendert de Lange. Met hem blikken we terug op die brand. En doet hij ook een oproep aan inwoners van Wassenaar en bezoekers aan het duingebied van Wassenaar om echt heel voorzichtig om te gaan met die natuur. Dat hoor je zo meteen. Verder natuurlijk om 9:30 ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Robert Beurs heeft een nieuwe update voor je. En zometeen hoor je de Plusrex, Wenseliers en Somebody New hoor je zometeen. Pink, What About Us. En eerst, ja, het was eigenlijk helemaal niet zo aangekondigd. Nieuwe muziek van Bruno Mars. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht afgelopen vrijdag samen met Carol G. Die hoor je nu. Dit is Still. Rio!

0: David Guetta en Teddy Swims met Tones and I, Gone, Gone, Gone, hoor je hier op Centraal Plus. Hey, welkom, het is woensdagochtend, Rudo hier, precies een week na de brand in de duinen in Wassenaar, waarbij er echt een heel groot stuk afbrandde vorige week woensdag. Ja, precies op de laatste dag van de vakantie van burgemeester Leendert de Lange. Hij was er ook niet, er was wel een loco-burgemeester, Rebecca Baart. Maar natuurlijk, hij is weer terug van vakantie. Blikken we met hem even terug op die grote duinbrand. Afgelopen maandag ging onze verslaggever Brizie Düsseldorp naar de duinen in Wassenaar samen met burgemeester Leendert de Lange naar het rampgebied. Zo kunnen we het misschien wel omschrijven. En ze wilde van hem weten of hij schrok toen hij hoorde dat er brand in de duinen was.
1: Ja, zeker. Het was net mijn laatste dag van de vakantie. Want Rebecca Baart was loco-burgemeester op dat moment. Maar toen ik het bericht kreeg, ja, natuurlijk schrik je. En ja, je wil maar één ding, dat dit zo snel mogelijk uitgaat.
2: Is de oorzaak al bekend?
1: Nee, dat wordt nog onderzocht. Dus daar zijn ze mee bezig. Maar het is natuurlijk wel in algemene zin ontzettend van belang dat je geen open vuur hebt nu in een kurkdroog duingebied. En dat je rotzooi hier niet laat slingeren. Want glas kan ook ervoor zorgen dat er glinsteringen komen. Dus echt zorgen voor dat je geen rotzooi achterlaat, geen vuur gebruikt in het mooie duingebied en in het bosgebied. Want het is gewoon kurkdroog.
2: Hoe groot is het getroffen gebied?
1: 6 voetbalvelden heeft de brandweer mij uitgelegd. Dus ja, een fors gebied.
2: Kan de gemeente iets doen om dit soort branden te voorkomen in de toekomst?
1: Nou, vooral heel veel voorlichting geven. En dat hebben we in de afgelopen maanden ook gedaan. Op allerlei manieren het publiek in Wassenaar meegegeven. Inwoners, maar ook bezoekers. Van laat nou geen rotzooi achter in de natuur. Geen open vuur. Gooi je sigarettenpeuken niet weg. En blijven communiceren over het feit dat je je gewoon goed moet gedragen in die natuur. Moet je altijd doen. Maar zeker in deze tijd van droogte is het gewoon heel erg kwetsbaar. En een vonkje kan genoeg zijn om een duinbrand te veroorzaken. En dat moeten we met elkaar niet willen. Dus wij blijven ook doorgaan. Maar die voorlichting blijven we ook geven. Het begint bij ons eigen menselijk gedrag.
2: Wat betekenen zulke branden nou voor de natuur of voor mensen en voor dier?
1: Nou, ik heb vanmorgen met een boswachter van Staatsbosbeheer door het gebied gelopen. En die legde mij uit, als het weer gaat regenen, is de ervaring die hij ook heeft gehad, en zijn jarenlange ervaring, dat de natuur zich ook wel redelijk snel kan herstellen. Dat na een paar weken daar eigenlijk alweer kleine groene puntjes komen. En dat deze verkoolde grond nu eigenlijk dan weer een voedingsbodem is. Nou, de grotere beesten die konden zich echt wel uit de voeten maken. Er zullen ongetwijfeld wat kleinere beestjes zullen helaas zijn verbrand. Maar de natuur gaat zich waarschijnlijk wel weer herstellen. En dat is goed nieuws. Dus die regen die kunnen we wel gebruiken.

0: En satisfied, het is Centraal Plus. Goedemorgen, het is tijd voor het nieuws van 9:30. Robert Beurs heeft een nieuwe update voor je. En het nieuws vind je natuurlijk ook op onze website centraalplus.nl. Daarna meer muziek. Martin Garrix komt eraan met Clinton Kane en Drown. En ook nieuwe muziek. Ex-plus-track van Ella Langley en Choosing Texas hoor je na het nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Ondanks het droge weer van de afgelopen weken gaat de traditionele vuurwerkshow vanavond, waarmee de feestweek in Wassenaar wordt geopend, gewoon door. Dat laat de organiserende Wassenaarse Oranje Vereniging weten. Om brandrisico te beperken is het vuurwerk wel minder hoog dan anders. Normaal gaat het tot 120 meter, maar nu maar tot 60 meter. Dit is besloten in overleg met de veiligheidsregio. Het water van de Zijl in Leiderdorp is goedgekeurd voor de triathlon die op 23 augustus gepland staat. Uit de meest recente meting blijkt dat de waarden ruim binnen de maximaal toegestane normen liggen. En daarmee staat niets het zwemonderdeel van de triathlon in de weg. Vorig jaar werd het nog afgeblazen wegens een teveel aan bacteriën in het water. En de gemeente Zoeterwoude voert op 1 september asfaltwerkzaamheden uit aan een deel van de wegen in de Grote Polder in Zoeterwoude-Rijndijk. Tijdens de werkzaamheden wordt een deel van het asfalt vervangen. Het bedrijventerrein blijft gewoon bereikbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 26 graden.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Martin Garrix en Clinton Kane en Drown en Ella Langley hoorde je Choosing Texas op Centrappel in Zwart half 10 geweest is. Een bekende jarig op deze 12 augustus. Veel sporters. Klaas-Jan Huntelaar is jarig. Voormalig profvoetballer, 43. Ook voetballer Gibril Stis. Frans voetballer is hij, 45. En het is de verjaardag van Vivian Reis. Presentatrice en schrijfster, 49 geworden. En Josebe Balocchi ook jarig. Voormalig Spaans profielrenner, 53. En oud-tennisser Piet Sampras is ook jarig. Die is 55 geworden. De Britse zangeres Tanita Tikaram is ook jarig, 57. En oud-bokser Regilio Tuur is 59 geworden. Acteur Frans de Wit dan jarig, 69. En Hein Simons is een Nederlands zanger, die is 71 geworden. Oud-premier van Frankrijk ook jarig, François Hollande, 72. En George Hamilton, de Amerikaanse acteur, is ook jarig, die is 87 geworden. En Mark Knopfler, die ken je natuurlijk nog als Brits zanger en gitarist van de Dire Straits, werd geboren op 12 augustus 1949. En dat maakt hem vandaag 77 jaar oud. Nou, zo vaak hoor je de Dire Straits hier niet op Centrappelus. Dus als er dan een Dire Straits jarig is, ja, dan moeten we hem wel even draaien natuurlijk. Hè. De verjaardag van Mark Knopfler vieren we met Walk of Life.

Taylor Swift ook weer blij. Ja. Open Light hoorde je en Gracie Abrams met Look at My Life. En nog de Dire Straits, omdat Mark Knopfler jarig is. Je hoorde Walk of Life. Straks deel 2 van Rudo, daarin meer muziek. Blijf luisteren onder andere voor Just A, Jack Style en John en Turn the Lights Off. Rudo!

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Nature. Wat heeft die man inmiddels ook een discografie, hè? Zoals dat heet. Shape of You hoorde je en Just Hate, Jaxel en John en Turn the Lights Off. Welkom, het is woensdagochtend 12 augustus. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo, het tweede deel ervan, waarbij we zo meteen het nieuws van de afgelopen 24 uur induiken. Wil je vast een beetje kijken wat het nieuws gedaan heeft? Check vooral ook onze gratis nieuws-app, de Centraal Plus-app, te downloaden in de App Store of via Google Play. En zometeen mag je ook weer een track bedenken bij een van die nieuwtjes. En als jouw track dan in de uitzending komt, ja, hey, dan heb je hem te pakken. De Centraal Plus Bamboe Bluetooth speaker. Hey, verder om 10:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Robert Beurs heeft een nieuwe update voor je en Post Malone komt eraan met Enough is Enough. Ook de nieuws van Shanna Spyro hoor je zo meteen naar Suzanne Freek. Dit is halverwege.

0: De zangeres van Die on This Hill, Shannon Spyro, you're the Great Expectation hier op Centropolis, is de nieuwste.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Een eenzijdig ongeval op de Doezastraat in Leiden. Gisteravond om 8:30 de hulpdiensten rukte uit voor een man die van zijn fiets gevallen was. Een bestuurder dubbel onder invloed aangehouden in Voorschoten. En het Nationaal Hitteplan treedt vanaf morgen opnieuw in werking. Verder de vuurwerkshow tijdens de feestweek in Wassenaar. Die gaat wel door, maar wel minder hoog. Burgemeester Leendert de Lange hoorde je vorige uur ook al hier in de uitzending over de brand in de duinen. En het water van de triathlon is goedgekeurd. Jeroen Weijermars, Fakkeldij, ja, al die Jeroens hier in onze regio, joh, is hartstikke blij, want vorig jaar werd er een poepbacterie gevonden. En toen konden ze niet zwemmen. Toen was het geen triathlon, want ja, het zwemmen ging niet door. Maar nu dit jaar dus wel. Na één keer meten was het gelijk goed. ZZ Leiden die hebben ook weer versterking gevonden voor het team om het nieuwe seizoen in te gaan. Water uit de ondergelopen polder wordt ingezet in het Vlietland. Dat vind je ook op onze website. Is nieuws uit Leidschendam-Voorburg. Verder nog wat asfalteringswerkzaamheden. De line-up van Unity NL on Tour in Leiden Dorp is bekend. Zaterdag 6 september komen daar weer allemaal Nederlandstalige artiesten optreden. En de gemeente Voorschoten die zeggen dat de paardendagen, ondanks wat ongeregeldheden in de avond tijdens de feestavond, eigenlijk hartstikke goed verlopen zijn. Dat en meer vind je nu op onze website centraalplus.nl met aan jou de vraag: weet je een leuke track bij een van die nieuwtjes die ik je net voorschotelde?
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar rio@centraalplus.nl.
0: Kom maar door met je tracksuggestie. Misschien komt jouw track wel in de uitzending. Is dat zo, dan win je de Centraal Plus Bamboo Bluetooth speaker. Straks het nieuws van 11:30 nu hier. Michael Bolton.

0: Miles Smith en Now Horn en Drive Safe. Het is 10:30 geweest al. Zometeen meer muziek hier. Jukkel en Solto Jamaican komt eraan. En Alexia met Oelalala. Eerst het nieuws uit je eigen streek. Je hoort Robert Beursen met een nieuwe update voor je.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Ondanks het droge weer van de afgelopen weken gaat de traditionele vuurwerkshow vanavond, waarmee de feestweek in Wassenaar wordt geopend, gewoon door. Dat laat de organiserende Wassenaarse Oranje Vereniging weten. Om brandrisico te beperken is het vuurwerk wel minder hoog dan anders. Normaal gaat het tot 120 meter, maar nu maar tot 60 meter. Dit is besloten in overleg met de veiligheidsregio. Het water van de Zijl in Leiderdorp is goedgekeurd voor de triathlon die op 23 augustus gepland staat. Uit de meest recente meting blijkt dat de waarden ruim binnen de maximaal toegestane normen liggen. En daarmee staat niets het zwemonderdeel van de triathlon in de weg. Vorig jaar werd het nog afgeblazen wegens een teveel aan bacteriën in het water. En de gemeente Zoeterwoude voert op 1 september asfaltwerkzaamheden uit aan een deel van de wegen in de grote polder in Zoeterwoude-Rijndijk. Tijdens de werkzaamheden wordt een deel van het asfalt vervangen. Het bedrijventerrein blijft gewoon bereikbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 26 graden.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Oeh, la la la, en Jugal met Zolto en Jamaican hoorde je ook nog. En daarmee is het inmiddels 21:30 geweest.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, de vriendenfeesten in Leidendorp komen er weer aan in het weekend van 4, 5 en 6 september. En de line-up van UnityNL on Tour is bekend, die naar die vriendenfeesten toekomt. Zondag 6 september staan er weer allerlei artiesten op het podium daar. Tussen 12:30 en 7 optredens van 25 Nederlandstalige artiesten. Onder die artiesten onder andere Frank van Etten van De Woonwagen, Ferry de Lits, Marco de Hollander. Tenminste, Woonwagen van Huisje op Wielen, moet ik zeggen. Marco de Hollander, Henk Bernaarde, Alpenzusjes, Helemaal Hollands. Dave Dekker, die speelde vroeger nog Siske de Rat in de musical Siske de Rat. Jeroen van Zels, ja, en veel meer. Ook de Leidse Marlon, die staat daar op het podium. De volledige lijn neemt dus 25 artiesten van eigen bodem. En ook talenten uit onze eigen regio die daar op gaan treden. De optredens vinden plaats in het park De Houtkamp bij de Vriendenfeesten. Dus aan de Van Diepeningenlaan in Leidendorp. En de toegang is gratis. Meer daarover vind je nu op onze website. Moet je even kijken op onze site centraalplus.nl. Daar vind je meer informatie over. Carola, die zit ook te luisteren, zegt ik ga al jarenlang naar de vriendenfeesten en zij is vooral heel erg fan van Ferry de Lit. Ja, ik denk dat ik die maar eens eventjes moet gaan draaien. Het wordt vandaag ook hartstikke dorstig weer, dus dit plaatje past er ook prima bij. Voor de mensen die denken, ja, Ferry de Lit, ik heb daar echt nog nooit van gehoord. Jawel hoor, als je wel eens naar een Nederlandstalig feestje gaat of als je wel eens in een discotheek of in een club komt waar ze ook feestmuziek draaien, dan ken je deze zeker. Het is namelijk een ode aan een biertje. Het is Ferry de Lits met Viva Cerveza.

Ferry de Lid. Ja, dit liedje kennen je wel, hè? Nou, hij komt naar Leiden-Dorp. Hij treedt op bij de vriendenfeesten tijdens Unity NL on Tour. Zondag 6 september van 12:30 tot 19:00. Meer daarover nu op onze website, dat is centraalplus.nl. In ieder geval is het allemaal gratis te bezoeken daar. Wij kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Het wordt zonnig bij een zwakke tot matige oostenwind. En de temperatuur ligt rond de 29 graden. Morgen eveneens zonnig, het wordt dan 32 graden. En vrijdag is het ook zonnig, soms al bewolking. Het wordt dan nog steeds warm, 32 graden. Vanaf zondag gaat de temperatuur echt een flink stuk naar beneden. En volgende week heel veel regen. Voordeel, je hoeft de tuin geen water meer te geven. Dat is ook echt het enige voordeel. Dit is een nieuw...

Justin Wellington en Small Jam en Aiko. Aiko, laten we er nog maar even van genieten zolang het kan. Hè? Want volgende week gaat het regenen. Ja, en wie weet hoe lang dan weer. En dan zeggen we, alsjeblieft, hadden we maar dat hete weer mogen hebben. Wat verlangen we toch weer naar die 30 graden. En zometeen dan hoor je deel 3 van Rudo. We checken nog even de dag van vandaag zometeen. En Jord.

0: Supermarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Pyjamas Blue en Joel Corey are the out here op Centraal Plus op deze woensdag 12 augustus met vanavond weer een nieuwe aflevering van de straattalkshow Rudo. En in die straattalkshow neem ik je mee naar de LZ-week. Ja, de studenteninterductieweek in Leiden. Hij is weer van start gegaan afgelopen maandag. En maandagmiddag was er een informatiemarkt. En dat was allemaal in het centrum van Leiden. Ik ben er naartoe gegaan. Sprak natuurlijk nog wat mensen van de LZ-week. Ook wat oud mensen van de LZ. Echt oud. Kirsten Lelieveld. Die zat in 2012 in de PKVV. Ja, dan ben je oud hoor, Kirsten. Ik weet niet of je zit te luisteren. In ieder geval, dat zie je vanavond. En natuurlijk ook heel veel nieuwe studenten. En steentjes, hè. Onder andere ook allerlei studentenverenigingen en politieke partijen die daar de studenten wilden informeren over wat ze allemaal doen. Je ziet het vanavond in een nieuwe aflevering van Rudo. Eventjes na 6 uur op televisie en natuurlijk online op centraalplus.nl. Hey, welkom, deel 3 van Rudo. We checken zo meteen nog eventjes de dag van vandaag. Wat vieren we op deze 12e augustus? Of waar staan we bij stil? Nou, waar we sowieso bij stilstaan is de eclipse. En de zonsverduistering is dat. Die is vanavond om 8:10 begrepen. Rudo! Geen eclipsbril meer te krijgen. Ik kreeg wel van Janneke een mailtje. Die stuurde bij het nieuwtje van de dag. Kun je Bonnie Tyler niet draaien? Dat is niet echt het nieuws uit onze regio natuurlijk. Maar Janneke, ik heb mijn hand over mijn hart gehaald. En ik draai hem alsnog voor je. Dit is Bonnie Tyler.

0: Of ook, and don't let go low.
1: Elke dag vieren we wel iets, of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Woensdag 12 augustus 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: In 1999 hebben de Verenigde Naties 12 augustus uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Jeugd. De dag staat volledig in het teken van kinderen van 15 tot 24 jaar en wat zij betekenen voor deze wereld. Internationale Dag van de Jeugd dus. En het is ook de Internationale Dag van de Olifant. Het grootste landzoogdier ter wereld verdient een eigen dag uiteraard. Het is een machtig beest met een enorm grote slurf. Hij wordt gelukkig nog niet bedreigd zoals de tijger of de neushoorn. Maar om nou te zeggen dat het goed gaat met de olifant, dat niet. Ja, met zijn slagtanden en zo, waar dan ook weer opgejaagd wordt. Dus weet je een leuke plaat over een olifant, ja, of over jongeren? Laat het maar even weten. En kom maar door met je mailtje via rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Zometeen Roxy Dekker, Superstar, hoor je naar Taylor Swift en The Fate of Ophelia.

0: met Mark Charlen.
1: Dit was Darte un beso. Gaat over een kusje. En dank nog Roxy Dekker met Superstar. Je hoort het hier op Centraal Plus. Wat inmiddels alweer 11:30 geweest is. En hij zit alweer klaar, zie ik. Hij zit lekker mee te fluiten met Darte un beso. Je hoort Robert Beurzen met het nieuws uit je eigen regio. En daarna de meest romantische zanger op de playlist van Centraal Plus. Bruno Mars hoort Risk It All zometeen.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Het Nationaal Hitteplan treedt morgen weer in werking. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Volgens de weersverwachting wordt het dagen achter elkaar warmer dan 27 graden in onze regio. Dan gaat het plan in werking dat stelt dat je extra moet drinken, niet naar buiten moet gaan als het niet echt nodig is en moet ventileren op de koelste momenten van de dag. De politie heeft gisteren aan het eind van de middag een bestuurder van een bestelbus aangehouden op het oude stationslaantje in Voorschoten. De man zou zowel positief getest zijn op teveel aan alcohol als mede het rijden onder invloed van drugs. Ook zou die meerdere aanrijdingen hebben veroorzaakt. En gisteravond zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval op de Toesastraat in Leiden. Een man was met zijn fiets gevallen en verkeerd terechtgekomen. Er kwamen twee ambulances ter plaatse en ook het traumateam werd opgeroepen. Het slachtoffer heeft eerst hulp gekregen en is daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 29 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

Katy Perry, Last Friday Night en Bruno Mars. Ik zei net al, de meest romantische artiest hier op de play. Dus ja, met de grenade al. I will catch a grenade for you. Oftewel, schatje, als ik het voor je op moet nemen, als ik voor je moet gaan staan, ik zou het doen. Want als er een granaat is, ik zou hem voor je vangen. Nou, in Risk It All is het ongeveer hetzelfde liedje. Lat maar lekker hoog, tot over de maan. Nou ja, goed, superlatief, het komt allemaal voorbij. Het is pure jaloezie, hè? Want als ik nou gewoon zulke mooie liedjes kon schrijven en gitaar zou spelen, zouden de vrouwen toch aan mijn voeten liggen, toch? Goed, we houden op met dromen, we gaan terug naar de realiteit. Het is vandaag onder andere de Internationale Dag van de Olifant, maar ook de Internationale Dag van de Jeugd. En jullie, sorry, jullie blijven me verrassen. Als luisteraars van Centraal Plus, Jeroen mailde naar Rudo@centraalplus.nl. Hij zegt, ja, die Internationale Dag van de Jeugd is toch sinds 1999? Nou, dat klopt. Ja, en dan gaan we niet voor een liedje over jongeren of over jeugd. Over youth, of de jeugd van tegenwoordig. Nee, dan gaat Jeroen in dit geval voor Prince. Ja, en de link met deze dag is gelegd

1999 van Prince, omdat in 1999 de VN 12 augustus heeft uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Jeugd. De plaat had dus helemaal niks met jeugd te maken, maar wel met het jaartal waarin die Internationale Dag is opgericht. Straks meer muziek hier. Je hoort nog All My Mind van Ellie Goulding en ook Zara Larsson komt eraan. Eerst Human van David Guetta.

Man on My Mind en David Guetta nog met Human hier op Centraal Plus. Het is bijna 12 uur, dat betekent woensdag visdag. Ja, meestal staat hier de viscar dan buiten bij de studio van Centraal Plus. Ja, of misschien wel wat anders, ik weet niet wat je gaat lunchen. Eet smakelijk in ieder geval en ook tijdens de lunch ben ik bij je met onder andere zometeen hier op de radio de nieuwste Samber, My Body Isn't Ready. Rino! My Body Isn't Ready. Samber hoor je zo meteen hier op Centraal Plus. Mocht jij nog wat willen horen, laat het even weten. Mailen kan Rudo@centraalplus.nl. Hoor je nu hier Sarah Larsen. Dit is Midnight.

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofiele en 282 SR... Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van €19.000 betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo. R-U-D. Oh. Op de radio.
1: En toch was er iemand die tegen mij die zei, weet je wat leuk is? Dan ga je een beetje halfnaakt op een sloopkogel zitten in de videoclip. En toen zei Miley, weet je, gaan we doen. Ja. Het was nog een succes ook. Miley Cyrus, Wrecking Ball en Somber and My Body Isn't Ready. Ik zie mezelf nog niet in mijn onderbroek op een sloopkogel zitten. Maar goed, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik denk dat als ik dat zou doen, dat het ook niet zo'n groot succes zou worden. Durf ik wel een beetje te beweren. Hey, welkom. Woensdag is het 12 augustus. Een nieuwe aflevering van Rudo vanavond op televisie ook te zien vanaf de LZ-week. Zometeen ga je daar een fragment van horen. Verder om 12:30 natuurlijk het nieuws met Robert Beurzen. En lekkere tracks voor je. Zometeen muziek uit Den Haag. Ja, er komt heel veel muziek vandaan. Veel nieuwe muziek ook. Flair in dit geval. Door het oog van de nacht hoor je straks naar Anna Porter Move en Keigo met Galit en Griffin. Save my love. Rudo!

0: Flair en door het oog van de nacht op Centraal Plus met vanavond op televisie weer een nieuwe aflevering van de straattalkshow Rudo. Iedere week ga ik op pad door onze regio. In dit geval ben ik naar de Elsted Informatiemarkt geweest. De studentenintroductieweek in Leiden. Ja, die is weer van start. En die is weer van start. Die is inmiddels gewoon halverwege. Ik denk dat er al wat studenten zijn die hartstikke moe zijn en denken, moet ik nog 2,5 dag? In ieder geval, maandag waren ze nog fris en fruitig. En kwam ik op een gegeven moment ook een groep studenten tegen. Dat waren geen eerstejaars. Kwam ik later achter. Maar het was een groep met allemaal blauwe t-shirts aan en flamingo mutsen op hun hoofd. Ja, ik wilde natuurlijk weten, wat is dit nou weer?
1: We zijn het aankomende bestuur van Elsted. En het aankomende bestuur wordt altijd in een leuk pakje gezet elk jaar. Dus vandaar dat wij dit jaar flamingo's zijn.
0: Maar dit had veel slechter gekund.
1: Ja, de bijpakken van 2 jaar terug, die vond ik nou, dat ik dacht van, dat is iets te heftig, want dat is echt een heel warm pak. En wij hebben op zich nog best wel luchtig pak.
0: Je bent er best goed van afgekomen.
2: Ja, we zijn er heel goed van afgekomen. Het vorige bestuur heeft het goed voor ons gekozen.
0: Ja, want jullie worden dan komend jaar het bestuur, dat betekent een jaartje even niet studeren, maar gewoon lekker met die PKVV bezig zijn.
1: Ja, onder andere, maar ook met dit soort evenementen klaarzetten en een heel jaar lang leuke dingen doen.
0: En vanmorgen is het allemaal begonnen. Hoe loopt het tot nu toe? Het is nog maar kort natuurlijk, maar toch?
1: Goed. We hebben de eerste dingen al gedaan, want wij worden natuurlijk ook ingezet om allemaal dingen te doen achter de schermen. Maar af en toe moet je ook genieten van de evenementen en dat doen we nu ook.
0: Even, flamingo's lopen in een groep, hè? Dus ik zou zeggen, ik zwaai jullie wel weer uit.
2: Yes. Ja, nou, bedankt.
0: Ja, dan nog. Ja, de flamingo's dus bij de Elsted Week in Leiden. En nu weten we gelijk wat dat betekent. Het is vanavond te zien in een nieuwe aflevering van Rudo. Even na 6 op televisie en online bij Centraal Plus. En bij die Elsted Week hoort ook een dansje. Dat moeten ze de hele week oefenen, die nieuwe studenten. En vrijdag dan moet dat helemaal in het hoofd zitten. Een oud plaatje in een nieuw jasje. Tenminste, een nieuwer jasje dan dat het origineel is. Des en Calvo met Definity. Ja, en Taylor Mosley. Het kwam er moeizaam uit, maar het plaatje ken je wel. Dit is Relight My Fire, het Elsted dansje, het Elsted liedje van dit jaar. Hey.

0: Als je dat raam ooit kan vinden, laat maar even weten waar die staat. De Window of Hope, Jodo Lida Adams op Centraal Plus. Half 1, Robert hier met het nieuws. En daarna hoor je Cyril Stumbling In. En ook Shanna Spyro met Material Lover.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het Nationaal Hitteplan treedt morgen weer in werking. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Volgens de weersverwachting wordt het dagen achter elkaar warmer dan 27 graden in onze regio. Dan gaat het plan in werking dat stelt dat je extra moet drinken, niet naar buiten moet gaan als het niet echt nodig is en moet ventileren op de koelste momenten van de dag. De politie heeft gisteren aan het eind van de middag een bestuurder van een bestelbus aangehouden op het oude stationslaantje in Voorschoten. De man zou zowel positief getest zijn op teveel aan alcohol als mede het rijden onder invloed van drugs. Ook zou die meerdere aanrijdingen hebben veroorzaakt. En gisteravond zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval op de Toesastraat in Leiden. Een man was met zijn fiets gevallen en verkeerd terechtgekomen. Er kwamen twee ambulances ter plaatse en ook het traumateam werd opgeroepen. Het slachtoffer heeft eerst hulp gekregen en is daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 29 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: de nieuwste Shannon Spiro 8, Great Expectation. Je hoorde nu Material Lover hier op Centraal Plus.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, en die poll die gaat deze week over bruggen in onze regio. Want steeds vaker staan er bruggen in storing. En dat betekent lange wachttijden of omrijden. In ieder geval kost het heel veel ellende. En het kost ondernemers natuurlijk ook geld, hè, als je van A naar B moet. Ja, wat vind jij? Moet de brugwachter terugkomen? Want het schijnt dat in sommige gevallen de storing dan echt veel sneller verholpen kan worden. Enkele minuten in plaats van misschien wel een uur of langer. Nou, op dit moment zeg je, ja hoor, kom maar door met die brugwachters. Nee, zegt 12% niet nodig. En er zijn ook een aantal mensen die denken, ja, geen idee. Ik vind hier helemaal niks van. Geen mening, zeggen ze. Hoe zit dat met jou, brugwachter? Moet die terug? Ja of nee? Even stemmen doe je nu online op onze site. Dat is centraalplus.nl. Heb ik hier een plaat uit de jaren 80. We gaan terug naar die 80's met Nick Kamen. Dit is I Promise Myself.

Ed Sheeran en Sapphire op Centraal Plus. En ik dacht dus altijd dat dit stukje van de plaat... dat dat Ed Sheeran zelf was. En ik zei ook iedere keer, wat knap hè. Dat hij gewoon Hindi heeft geleerd. Dat is echt super knap. Je hoort het gewoon, je hoort het verschil niet. Het schijnt gewoon dus Ed Sheeran niet te zijn. Heel lang gedacht. Hey, tot zover de show van vandaag. Morgen dan is er weer een nieuwe aflevering van Rudo. De komende anderhalve week met Robert Beursen. Ik ben er heel snel weer. Ik wens je in ieder geval voor nu een hele fijne dag verder. Vanmiddag hier de middagshow met Elmar. En nu nog Mariah Carey en JB. Dit is Honey.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het Nationaal Hitteplan treedt morgen weer in werking. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Volgens de weersverwachting wordt het dagen achter elkaar warmer dan 27 graden in onze regio. Dan gaat het plan in werking dat stelt dat je extra moet drinken, niet naar buiten moet gaan als het niet echt nodig is en moet ventileren op de koelste momenten van de dag. De politie heeft gisteren aan het eind van de middag een bestuurder van een bestelbus aangehouden op het oude stationslaantje in Voorschoten. De man zou zowel positief getest zijn op teveel aan alcohol als mede het rijden onder invloed van drugs. Ook zou die meerdere aanrijdingen hebben veroorzaakt. En gisteravond zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval op de Toesastraat in Leiden. Een man was met zijn fiets gevallen en verkeerd terechtgekomen. Er kwamen twee ambulances ter plaatse en ook het traumateam werd opgeroepen. Het slachtoffer heeft eerste hulp gekregen en is daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 29 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar sta je tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen 10 minuten vast door een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yeah!

0: goodbye.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het Nationaal Hitteplan treedt morgen weer in werking. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Volgens de weersverwachting wordt het dagen achter elkaar warmer dan 27 graden in onze regio. Dan gaat het plan in werking dat stelt dat je extra moet drinken, niet naar buiten moet gaan als het niet echt nodig is en moet ventileren op de koelste momenten van de dag. De politie heeft gisteren aan het eind van de middag een bestuurder van een bestelbus aangehouden op het oude stationslaantje in Voorschoten. De man zou zowel positief getest zijn op teveel aan alcohol als mede het rijden onder invloed van drugs. Ook zou die meerdere aanrijdingen hebben veroorzaakt. En gisteravond zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval op de Toezastraat in Leiden. Een man was met zijn fiets gevallen en verkeerd terechtgekomen. Er kwamen twee ambulances ter plaatse en ook het traumateam werd opgeroepen. Het slachtoffer heeft eerste hulp gekregen en is daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 29 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een vrachtwagen met pech bij knooppunt Burgerveen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Je hebt daar zo'n 10 minuten tijdverlies en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: In het dorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.
5: Meer voor jou. De middagshow van Centraal Plus met Olivia Rodrigo na Avicii. Dit is You Make Me.

Olivia Rodrigo met een X Plus track, Stupid Song en Avicii en You Make Me, die hoorde je bij Centraal Plus. Het is de middagshow, woensdag vandaag, 12 augustus. En ik heet je bij deze van harte welkom. Ja, vandaag een warme dag. Het is een soort van opmaat naar de komende dagen. Dan belooft het nog veel en veel heter te gaan worden. Met vanaf morgen ook code geel. En het nationale hitteplan is dan officieel van kracht. En dat houdt dan weer in. Ja, dat je een beetje moet omkijken naar je naasten en dat je vooral heel goed water moet gaan drinken. Dat je goed moet gaan hydrateren. Nou, vandaag op deze 12 augustus start officieel de feestweek in Wassenaar. Die duurt tot en met aankomende zondag met heel veel activiteiten. En vanmiddag om 5 uur is de officiële opening. Gaat gebeuren op de kermis bij een nieuw funhouse dat er officieel wordt geopend. Gisteren was de organisatie van de feestweek bij mij in de studio. En zij hebben er enorm veel zin in. Vanavond natuurlijk ook om 10:30 het vuurwerk, een beetje aangepast vanwege de warmte en de droogte. Het is wat lager en het is wat minder wijds. Maar goed, er is wel gewoon een vuurwerkshow en daar is de organisatie heel erg blij mee. Ja, en ik ben bij je tot 6 uur met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En dat vind je ook op onze eigen website centraalplus.nl. Crisscross Amsterdam met Sera en Connor Maynard. Steek komt eraan. Nou, Enrique Iglesias en Jean-Paul.

0: never leave you.
1: Stay, never leave. Het is een oud liedje eigenlijk van Lumidi uit 2004. En dit is dan de versie van Criss Cross Amsterdam met Sera en Connor Maynard. Ja, vanavond, het is dan zover. Het is de hype van vandaag. En volgens mij is de hele wereld bezig met van die speciale brilletjes. Nou, die zijn overal uitverkocht. En als ze nog wel te vinden zijn, dan worden ze echt tegen een gigantisch bedrag verkocht. Ik hoorde al bedragen voorbij komen van 30, 40 of 50 euro. Terwijl zo'n brilletje, ik heb het even opgezocht, nou, het is nog geen 5 cent om te laten maken. Maar goed, het is gewild en dat heeft alles te maken met de zonsverduistering. Ik heb ook eventjes gecheckt hoe laat die nou precies is. Nou, die begint om 7:15 vanavond. En om 7:50 schijnt het echt het moment te zijn. En het leuke is, je kan die zonsverduistering gaan bekijken via een livestream via de Leidse Sterrenwacht. Linkje vind je op onze eigen website centraalplus.nl. En ja, misschien heb je wel zo'n speciale eclipsbril weten te bemachtigen. In dat geval opzetten en misschien ga je er wel wat van zien. Ja, of misschien ben je helemaal gelukkig en zit je op dit moment in Spanje. Zeg maar ter hoogte van Valencia, want daar kan je dus die zonsverduistering van vanavond helemaal goed gaan bekijken. Centraal Plus, het is de middagshow met van eigen bodem Zoe Livaai en sluit me in je armen. Eerst heb ik een classic voor je van de Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

0: voor alles wat je bent. Sluit mij in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Zoe Levi, sluit me in je armen. En die hoorde je bij Centraal Plus. De middagshow met Manuals, Brian V en Jordan Jade. Where do I

0: is toch een ukulele dit. Dat instrument, soort van gitaar eigenlijk. Mark Ember en Good To Be. En ook Where Do I Go van Manowars met Brian V en Jordan Jade bij Centraal Plus. En dat liedje zat een paar weken geleden in New Music Friday. En dat item, dat hoor je iedere vrijdagochtend, 11:15. Normaal bij Rudo, maar Rudo is vanaf morgen lekker op vakantie. Dan zit hij op de Canarische eilanden, lekker met zijn voetjes in het zand. En Robert die gaat zijn honneurs waarnemen vanaf morgen. Dus dat betekent dat ik aankomende vrijdag met Robert een New Music Friday ga doen. En dat we dan dus de nieuwe liedjes aan je gaan presenteren die vanaf aankomende week te horen zijn op de radio. Zometeen heb ik de tv-update. Ook Teddy Swims en Mr. Know-It-All komt eraan. Hit uit de 30 na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De brandweer is vanochtend gealarmeerd voor een mogelijke autobrand op de Vlietweg in Leiden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse nadat de melding was binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek dat er geen sprake was van brand. Er kwam wel rook uit de motorkap van een auto met een Frans kenteken, maar dit werd veroorzaakt door een technisch mankement. Er was dus geen brand. Het voertuig is weggesleept. De zonsverduistering die vanavond in Europa te zien is, is ook online te zien. Live vanuit de Sterrenwacht in Leiden is de eclips te zien. De beelden vanuit Leiden worden afgewisseld met beelden uit IJsland en Spanje, waar de verduistering volledig is. Op onze website is een link naar de stream te vinden. En ook voor wie het gemist heeft, is die daar terug te kijken. En vanochtend zijn een bestelbus en een stadsbus bij het wisselen van baan met elkaar in botsing gekomen op de Lammensgansweg in Leiden. Het ongeluk gebeurde tijdens de ochtendspits, die in verband met de vakantie minder druk was dan gebruikelijk. Toch zorgde het voor flinke verkeersoverlast. Beide voertuigen hebben lichte schade opgelopen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vanavond en vannacht helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 16 graden. Maar morgen wordt het opnieuw tropisch en loopt de temperatuur op tot 32 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Marshmallow, Anna-Marie, Friends en Mr. Know-It-All van Teddy Swims.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Bij Centraal Plus altijd het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En vanavond nieuws uit Zoeterwoude. We gaan het namelijk hebben over kaasboerderij Kaptein. Ja, die maken echt al heel lang kaas. En we zijn er een reportage gaan maken. En die kan je gaan bekijken via Ziggo kanaal 40 en 45. En natuurlijk ook bij KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2 kanaal 1412. Ja, en natuurlijk ook de straaltalkshow Rudo. Rudo is afgelopen maandag bij de eerstejaarsstudenten geweest. De Els Zitweek, die is momenteel natuurlijk bezig in Leiden. Sprak daar met een aantal eerstejaarsstudenten die dus helemaal nieuw en bleu gaan beginnen in de stad. En ook heeft hij iets met flamingo's. Nou goed, vanavond allemaal vanaf 6 uur op tv te zien en online via centraalplus.nl.

0: punto.
1: Juanes, La Camisa Negra en Moving to the Sun. Dat is de nieuwste van Hugel samen met Ultra Nate. En dat is een liedje. Ja, ik voorspel dat gaat voor de komende weken ongetwijfeld nog een hele grote hit worden. Het is in ieder geval een grote hit. Denk aan het party-eiland Ibiza en andere populaire vakantiebestemmingen. En die Hugel is dan ook weer verantwoordelijk voor Jamaican. Ja, en dat liedje gaat ook de boeken in als een van de grotere zomerhits van 2026. Ik vertelde je net in de tv-update vanavond een nieuwe aflevering van Rudo opgenomen tijdens de LZ-week. Afgelopen maandag is die officieel begonnen. En onder andere heeft hij ook gesproken met een aantal bestuursleden. Luister mee.
2: Maar als jij dan hier rondloopt en met 2012 in je achterhoofd, hoe trots ben je dan op wat hier nog steeds staat en hoe studenten nog steeds leeft in Leiden?
3: Ja, het maakt wel wat de stad Leiden uniek maakt. Als in, het voelt een beetje met de LZ als weer de aftrap van een nieuwe lichting studenten en gewoon weer een nieuwe aanwas. Dat hier komt en bloeit en zoveel gaat leren. En ik vind het zo leuk dat het hier kan. Dat is wel echt de energie die dat geeft. En vanmorgen begon het met schattige studenten die hun groepje niet konden vinden.
2: De Lammermarkt, dan zijn ze altijd zo ontredder.
3: Ja, en dat ze dan inderdaad bij elkaar komen en die kennismakingsspelletjes gaan doen. En hier nog heel veel informatie op heen krijgen. En over een paar weken begint hun eerste... hun eerste studiedag en dan komt alles op hun af. En over een paar maanden voelt het alsof ze hier nooit zijn weg geweest. Dus ja, dat is heerlijk.
2: Jullie hadden dan vorig jaar je LZ-week, denk ik, of niet?
4: Als in die we gelopen hebben.
2: Nou ja, wanneer zijn jullie begonnen dan? Of?
4: Maar ik had mijn LZ-week in 2020, maar ik heb hem zelf niet gelopen.
2: Niet? Oh, waarom niet?
4: Nee, het was corona en ik vond het zelf dus ook heel spannend. Maar als ik nu ook terugkijk daaraan, denk ik, dat onzekere jongetje had het gewoon moeten doen. Want nu sta ik hier als bestuur van de LZ. Ik heb het allemaal zelf georganiseerd. Dat is bizar.
2: Zijn jullie trots?
3: Ja, nou ja, ik ben heel trots op hem, want ik ben zelf geen bestuur dit jaar, maar ik heb het vorig jaar gedaan.
4: Ja,
3: hij is mijn opvolger.
4: Ja, directe opvolger.
3: Ja, hij doet dezelfde dingen als ik in dit bestuur. Dus.
2: Nou, lekker van genieten met elkaar.
3: Ja, absoluut.

Styles, American Girls en She's All I Wanna Be van Tate McRae. De brandweer is vanmorgen rond 9:15 gealarmeerd voor een mogelijke autobrand. En die brand die zou woeden op de Vlietweg in Leiden. Nou, de hulpdiensten die kwamen met spoed ter plaatse nadat er melding was gemaakt van rookontwikkeling bij een voertuig. Eenmaal ter plaatse bleek er geen sprake te zijn van brand. Er stond een auto met een Frans kenteken en deze had wel wat lichte rookontwikkeling. Maar dat werd veroorzaakt gelukkig niet door brand, maar door een technisch mankement. Nou, de brandweer die heeft de situatie gecontroleerd en uiteindelijk ook veiliggesteld. En gelukkig hoefde er niet geblust te worden. Het is 112 nieuws van vandaag. Ook een ongelukje tussen een lijnbus en een bestelbus op de Lammenschansweg vanmorgen. Vind je allemaal op onze website en via de nieuwsapp die je gratis kan downloaden via Android en iPhone. En hier tijdens de middagshow Houdini, dit is Dua Lipa. I call

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot, waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het westen van het land. De meeste hebben maximaal zo'n 5 minuten oponthoud. En de uitzondering, de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Vlaardingen 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
5: voor jou. Welkom, de middagshow staat aan met Martin Garrix en Ed Sheeran. Centraal Plus. Dit is Repeat It.

Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. En die hoorde je bij Centraal Plus. Het is woensdag 12 augustus, de dag die helemaal in het teken staat van de eclipse, oftewel de zonsverduistering. Ja, het grappige is, ik heb eventjes een beetje rond zitten zoeken op Facebook en Instagram. En daar worden dus echt overal nog van die brilletjes aangeboden. En het grappige is, iedereen die vraagt daar... Ja, ik zag net 1 keer 2,50, maar de meeste mensen vragen dus gewoon 10 euro voor zo'n brilletje. Ja, en die kan je dan vanavond op gaan zetten. Zo tussen 7:15 en 7:15, dan is die zonsverduistering met een hoogtepunt om 7:50. En ja, dan zou je dus wat moeten kunnen zien. Iets wat je met het blote oog niet kan zien. En als je dan te veel de lucht in gaat turen, dan schijnt dat ook niet zo heel erg goed te zijn. Maar goed, in Nederland kunnen we het een klein beetje zien. Een aantal andere plekken, daar is het veel bijzonderder. Denk bijvoorbeeld even aan Valencia, Spanje. Daar kan je het heel goed zien. Dat ligt precies in de juiste boog. En dit is ook wel opmerkelijk. IJsland, ja, die verwacht 80.000 bezoekers. En dat eiland, dat heeft maar 400.000 inwoners. Maar 80.000 bezoekers die dus die eclipse komen bekijken. Schijnen daar zelfs complete campings zijn ingericht. Dus ja, het is echt wel een bijzonder natuurverschijnsel. En dan is het ook nog eens zo dat na die eclipse vanavond... dat er een heleboel vallende sterren waarneembaar moeten zijn. Dus nou, ik ben heel erg nieuwsgierig. Zometeen met Robert ga ik het hebben over zwemmen. Ook Olivia Dean komt eraan. Na Ariana Grande, dit is Breathing.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love and Breathing van Ariana Grande. Gisteren groot nieuws, de watertriathlon, het is goedgekeurd. Het water in de Zijl was eventjes sprake van dat dat misschien ook dit jaar wel niet helemaal in orde zou zijn. Vorig jaar is daar een poepbacterie in aangekondigd. Hoe zeg je dat?
1: Nou, gevonden.
0: Gevonden.
1: En dat moet je niet hebben.
0: Dat klinkt eigenlijk wel een beetje vies.
1: Ja, het is ook een beetje vies, maar het is ook een beetje ongezond. En een reden dus om het niet door te laten gaan. Vorig jaar hebben we het dus over voor de duidelijkheid. De triathlonleider Dorp is altijd hier op het winkelcentrum langs de... Wat is dit? De Zijl, denk ik, hè?
0: Ja, de Zijldijk.
1: Ja, dus dan heeft het ook de Zijl. En een triathlon bestaat uit 3 onderdelen. Hardlopen, fietsen en een stukje zwemmen. En dat zwemmen kon dus vorig jaar niet doorgaan. Maar dit jaar, ondanks dat het echt pas over 1,5 week is... want het is niet dit weekend, maar pas het weekend daarna... op zondag is de triathlon in Leiderdorp... En ze hebben het water al gekeurd. En het is dus goedgekeurd.
0: Ja, dat is heel fijn. Ik heb 1,5 week geleden hier in de studio Jeroen Fakkel bij gehad. Hij is van de organisatie. En het was best wel een beetje spannend. Want hij hoopte natuurlijk dat alles door zou kunnen gaan. Alleen er is daar 2 weken geleden gebaggerd. En ja, dat had nog wel eens goed in het eten kunnen gooien. Dat is gelukkig goed gekomen. Maar ik ben van jou benieuwd, Robert. Jij bent denk ik hier vanaf de redactie van Centraal Plus. Ja, ik ga het gewoon eerlijk zeggen. De meest sportieve. Dat, fietsen, hardlopen. Je hebt ook vaak meegedaan aan de Rapenburg race.
1: Ja.
0: Hoe is dat om in water te zwemmen dat eigenlijk normaal gebruikt wordt voor de scheepvaart?
1: Nou, het is een beetje een grens die je over moet. Kijk, op zich kan ik zeggen of je nou het zwembad water inspringt of dat je het water van de Rijn inspringt bij zo'n evenement dan. Hè? Want ook bij de Rapenburg race, het water wordt vlak van tevoren nog even helemaal gecontroleerd. En ook of er niet nog een grote fiets of iets anders ligt. Er wordt ook gekeken of er niks op de bodem ligt. Dan zal dat bij de Zijl niet zo'n probleem zijn. Dat is dan bij het Rapenburg weer belangrijk.
0: Want hoe diep is de Zijl en het Rapenburg? Heb je enig idee?
1: Nou, ik weet het niet in meters, maar als ik het inschat, als je bij de Rapenburg race het water van het Rapenburg inspringt vanaf de Gijzelaarsbank, dan kom je wel met je voeten tegen de planten van de bodem aan. Dus daar zal het een meter of 3, denk ik, diep zijn. Ik denk dat de Zijl, gezien al die grote schepen die er doorheen gaan, veel dieper is. En ik heb ook nog nooit gehoord dat ze hier echt de bodem van fietsen vrij moeten maken als ze de triathlon organiseren. Dus dat zal geen probleem zijn. Maar ja, je houdt wel je neus dicht en je mond dicht, want je wilt toch geen slok van dat water naar binnen hebben, ook al testen het.
0: Want is dat onhygiënisch? Of hoe moet ik dat een beetje zien? En wat ik dan, ja, je begon het over dat water en ook de diepte. Wat ik altijd een beetje eng vind, en ik ben daar zeker niet de enige in, dat je dus de bodem niet kan zien, dat het heel troep is en dat je gewoon niet weet wat er onder je gebeurt.
1: Ja, nou weet je, er is wel eens een film over gemaakt. In Amsterdam zwemt er dan een moordenaar rond. Maar in Leiden is dat nog nooit gebeurd. Dus daar maak ik me niet zo zorgen om. Er zal een vis zwemmen. En misschien wel 2. Nou ja, dan zwemt er een vis onder me. Dat vind ik niet zo erg. Maar het idee dat er vorig jaar poepbacteriën in het water zaten en dat het daarom niet doorging en dat er dit jaar ook weer gemeten is. En niet dat ze niet hebben gemeten, maar de waarde zat net onder de grens. Dus er zit niet te veel van die bacteriën in het water. Ja, dan probeer ik toch mijn mond zo dicht mogelijk te houden en even douchen na afloop.
0: Nou, de triathlon gaat plaatsvinden op zondag 23 augustus. Dan is het dus hardlopen, wielrennen en er gaat gezwommen worden. Dan weet jij vast ook wel de datum uit je hoofd van de Rapenburg race. En de grote vraag is, ga je meedoen dit jaar aan die race?
1: Nou, ik kan sowieso zeggen dat ik mee ga doen. Want ik vind zoiets, dat is voor het goede doel. Dan is het natuurlijk altijd extra leuk om mee te doen. Het is 800 meter zwemmen vanaf de Gijzelaarsbank tot aan het Van der Werf. En dat is op 12 september.
0: Oké, dus nog een paar weken heb je dan de tijd om te gaan oefenen.
1: Nou, dat moet ik wel doen. Want jij zegt, ik ben wel sportief. Dat is waar. Hardlopen en fietsen doe ik ook wel veel. Maar zwemmen doe ik niet zo vaak. En vorig jaar, toen was het ook heel erg warm. En dat was wel heel lekker, want dan is het water ook best wel lekker warm. Maar halverwege kreeg ik toch wel een beetje kramp. Dus ik geloof dat ik toch wel een paar keer even nog in het zwembad ga oefenen.
0: Ja, ik heb nog wel een goeie voor je. De avondvierdaagse komt eraan. Of eigenlijk is dat de zwemvierdaagse. Dat is altijd in de laatste week van augustus. Zou dat wat zijn om een beetje op krachten te komen?
1: Ja, dat is een hele goede training. Maar dan moet ik weer 4 avonden achter elkaar. Ik weet niet of ik daar zin in heb.
0: Is wel in een fris zwembad.
1: Ja.
0: Nou, waar je de bodem kan zien.
1: Ik ga er even over nadenken.
0: Nou dacht ik, het is wel leuk om een liedje te draaien die dan over swimming gaat, over zwemmen.
1: Ja.
0: Ik kom dus echt bijzonder weinig liedjes tegen die over zwemmen gaan. Ja, je hebt Teddy Swims.
1: Nou, maar dat zo heet de artiest.
0: Je hebt BTS met Swim, liedje van een paar maanden geleden dat eigenlijk niet een hele grote hit is geworden. Wat denk je dat ik klaar heb staan?
1: Ja, ik weet het echt niet.
0: Als ik het instart, dan denk je, oh, natuurlijk.
1: Ah, ja, zwemmen in Bacardi Lemon van Martje Hoogkamer natuurlijk.
0: Ja, komt ook nog eens gewoon uit Leiden.
1: En heb ik nou gehoord dat hij een nieuwe single heeft? Of moet hij nog uitkomen?
0: Vrijdag.
1: Oh, vrijdag. Spannend.

0: Keigo, Conrad en Firestone.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En ook deze week gelukkig nog geen bruggen in storing. Maar ja, je weet het nooit, hè. Het gaat warm worden, code geel vanaf morgen in onze regio. En ook het nationale hitteplan. Dat betekent dat er ongetwijfeld veel mensen wat verkoeling gaan opzoeken op het water. Veel bruggen die open en dicht gaan. En ja, dat kan nog wel eens voor de nodige verstoringen gaan zorgen. Afgelopen week was het ook weer een aantal keer raak. En wij zijn benieuwd, vind jij dat er een brugwachter terug moet komen bij iedere brug? 80% vindt ja, nee dat zegt 15% en 5% die heeft geen mening. Stemmen kan je doen tot en met vrijdagmiddag op onze website centraalplus.nl. En vrijdagavond om 7 uur de uitslag in het weekoverzicht.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Ja, midden in de zomervakantie. En ja, dit is de warmste zomer volgens mij ooit in Nederland. Dat is echt ongekend. Komende dagen dus temperaturen oplopen tot zo'n 35 graden. En dit liedje past daar prima bij. Marchar, dit is Rolf Sanchez.

0: Coolio, Gangsta's Paradise en de nieuwste Rolf Sanchez, die heet Marchar. En die hoorde je bij Centraal Plus, waar wij het zometeen gaan hebben over de Weiland Games. Die gaan plaatsvinden op woensdagmiddag 2 september. Is onderdeel van Zoeterwoude 750 jaar. En Joris komt daar alles over vertellen. Ze zijn namelijk op zoek naar vrijwilligers. Dus misschien heb je wat te doen. Of denk je, nou, dat lijkt me heel erg interessant. Blijf luisteren. Ook Rita Ora en Anywhere heb ik voor je klaarstaan. Eerst tijd voor Robert Beurse, Weerverkeer en Regio Nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De brandweer is vanochtend gealarmeerd voor een mogelijke autobrand op de Vlietweg in Leiden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse nadat de melding was binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek dat er geen sprake was van brand. Er kwam wel rook uit de motorkap van een auto met een Frans kenteken. Maar dit werd veroorzaakt door een technisch mankement. Er was dus geen brand, het voertuig is weggesleept. De zonsverduistering die vanavond in Europa te zien is, is ook online te zien. Live vanuit de Sterrenwacht in Leiden is de eclips te zien. De beelden vanuit Leiden worden afgewisseld met beelden uit IJsland en Spanje, waar de verduistering volledig is. Op onze website is een link naar de stream te vinden. En ook voor wie het gemist heeft, is die daar terug te kijken. En vanochtend zijn een bestelbus en een stadsbus bij het wisselen van baan met elkaar in botsing gekomen op de Lammensgansweg in Leiden. Het ongeluk gebeurde tijdens de ochtendspits, die in verband met de vakantie minder druk was dan gebruikelijk. Toch zorgde het voor flinke verkeersoverlast. Beide voertuigen hebben lichte schade opgelopen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vanavond en vannacht helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 16 graden. Maar morgen wordt het opnieuw tropisch en loopt de temperatuur op tot 32 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het westen van het land. Twee vallen erop, de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging 10 minuten. En ook een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Die is gestrand tussen Hoogmade en het Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht. Er staat zo'n 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: De middagshow van Centraal Plus met Rita Ora en Anywhere. Ja, Zoeterwoude bestaat 750 jaar, wordt dit jaar groots gevierd met ook een feestweek. Die gaat beginnen op 29 augustus en duurt tot en met 2 september. En momenteel is Joris in de studio. Wij gaan het namelijk hebben over de Weiland Games. Joris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Helmar, dank je.
0: Ja, moet je me eerst eventjes meenemen. Die Weiland Games, wat zijn dat nou precies en wat gaat er gebeuren?
1: Ja, de Weiland Games is beloofd een spectaculair evenement te worden. Wat het is eigenlijk een soort grootse zeskamp. We gaan allerlei onderdelen organiseren op Sportpark Haasbroek. Waar de voetbalclub SCZ van Zoeterwoude Dorp een normaal huisvest. Maar voor deze dag mogen wij dat veld lenen en alle velden eromheen. En ja, kunnen daar teams straks op verschillende onderdelen laten zien hoe sportief of hoe handig zij zijn in behendigheidsspellen. In teamopdrachten, maar ook vooral een stormbaan is er ook. En dat wordt verzorgd door een hoop mensen, maar ook verenigingen. Dus het is niet alleen dat wij zomaar een paar onderdelen neerzetten. Ook de clubs vanuit Zoeterwoude helpen mee om hun eigen draai te geven.
0: En betekent dat jij dan een beetje de kartrekker bent van het evenement?
1: Nou, kartrekker is een groot woord, denk ik. Maar ja, ik help samen met Jorrit Smit van Energiek Zoeterwoude. Zijn wij vooral inderdaad kijken hoe we deze dag kunnen organiseren. Maar daar blijft het ook. Dat proberen we ook daarbij te houden. We willen ook juist graag samen met mensen dit vormgeven.
0: Dus... Ja, want jullie zijn op zoek naar een hele hoop vrijwilligers. Mensen die graag de handen uit de mouwen steken op deze dag. Om hoeveel vrijwilligers gaat het? En misschien wel even belangrijk, hoeveel mensen hebben er zich op dit moment aangemeld?
1: Ja, goede vraag. Kijk, mooi gezien, we zouden met een mannetje op 40 kunnen we echt een hele perfecte dag draaien dat iedereen maar 2 uurtjes hoeft. Maar ik denk als we een mannetje of 20, 25 hebben, dan kunnen we ook een heel leuk evenement neerzetten. Sowieso hebben we al hulp vanuit verenigingen. Dat is perfect. Die organiseren zelf onderdelen. Maar daarnaast hebben we gewoon echt mensen nodig die een spel willen uitleggen, begeleiden. Willen scoren, jureren, zodat het ook allemaal eerlijk gaat natuurlijk.
0: Ja.
1: Kan natuurlijk in de fanatieke strijd kan het toch wel eens anders lopen als je niet iemand hebt die jureert. Dus die mensen zoeken we. Hoe mooi zou het zijn als iedereen uit het dorp bijdraagt aan zo'n mooi evenement.
0: En stel nou dat er mensen zijn die denken, ik wil graag meedoen, maar ik wil bijvoorbeeld dan graag scheidsrechter zijn. Of ik wil juist dingen sjouwen. Kan je zelf aangeven wat je wil gaan doen?
1: Ja, in principe is dat allemaal mogelijk. Waar we vooral hulp bij zoeken is bij het uitvoeren en begeleiden of bij het begeleiden van de onderdelen. Ja, die variëren van kijken naar teams hoe ze dingen doen of meehelpen. Tuurlijk kunnen we ook in de opbouw mensen gebruiken. Geef het vooral aan. We hebben op de website ook een formulier waarop je kan aanmelden als vrijwilliger. Daar kun je opgeven of je 2 uurtjes, 4 uurtjes, hoeveel je wil helpen. Maar je kan ook natuurlijk meesturen wat je graag zou willen doen.
0: 2 september dan gaat dat gebeuren. Dat is op een woensdagmiddag.
1: Ja.
0: Vanaf hoe laat moet je eigenlijk beschikbaar zijn? En is het ook handig dat er mensen zijn die zeggen van oké, dan kom ik 's ochtends al helpen om alles klaar te zetten?
1: Ja, vanaf het evenement start om 4 uur. We doen 4 tot 8 om zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen na hun werk. Of na het eten natuurlijk, wat maar net beter uitkomt. Vanaf hoe laat moet je beschikbaar zijn? Ja, wat jou uitkomt, hè, alle handjes zijn welkom. Dus dat sowieso voorop. Maar we willen de onderdelen gaan opbouwen rond, we hebben nog niet een strakke tijd, maar zeg middaguur. Dus als je vanaf dan kan helpen een paar uurtjes, is ook helemaal goed. Opruimen mag natuurlijk ook. Alle hulp is echt welkom.
0: In ieder geval een mooi sportief evenement. En is het dan van belang dat je in Zoeterwoude woont? Of mag iemand uit Leiden bijvoorbeeld, of noem het Zoetermeer, ook zeggen van ik wil graag meedoen, dat kan?
1: Nou, er zal zeker niet aan de poort worden gecontroleerd wat er in je paspoort staat. Uiteraard is dit onderdeel van de feestweek Zoeterwoude 750 jaar. Dus gericht op Zoeterwoudenaren. Maar we vragen natuurlijk ook vooral teams om mee te doen. Ben jij een team met 4 Zoeterwoudenaren en heb je een goede vriend, familie uit Zoetermeer die ook mee wil doen? Neem lekker mee natuurlijk.
0: En als we dan gaan kijken naar het takenpakket, wat doe jij zelf op deze woensdag de 2e?
1: Ik zal denk ik vooral rondlopen. Kijken of alles goed gaat. Ik zal aan de poort staan om teams te ontvangen. Inspringen waar nodig. Vooral zorgen dat alles in goede banen blijft lopen, denk ik.
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat er misschien mensen zijn die denken, ik wil meedoen, maar dan echt op sportief vlak. Kan je je nog aanmelden als team of als individu?
1: Ja, uiteraard. We dagen iedereen uit om mee te doen als team. Hè? Dus het is echt puur gericht op teams. Je mag natuurlijk meedoen voor de gezelligheid, maar je mag ook een gooi doen naar de eerste plaats. En dat kan gewoon door in te schrijven via een mailtje naar zoetwoude750@gmail.com.
0: en dat aanmelden als vrijwilliger om mee te helpen, is dat hetzelfde mailadres?
1: Dat mag via datzelfde mailadres of gewoon via de website. En dan ga je naar het formulier aanmelden Violent Games vrijwilliger.
0: En dat gaat dus allemaal plaatsvinden op woensdagmiddag 2 september... bij Sportpark Haasbroek in Zoeterwoude-Dorp. Ja, volgens mij moet het een mooie dag gaan worden. En hopen dat het, ja, het moet ook niet te warm zijn... maar dat het in ieder geval gewoon een beetje zonnig is, 20 graden.
1: Ja, zoiets, een lekker temperatuurtje om in te sporten. Dat zou perfect zijn natuurlijk.
0: Nou, ik zou zeggen, heb je interesse, meld je aan. Joris, dank je wel voor de toelichting. En maak er vooral een sportieve middag van.
1: Ja, dank je wel. Dat gaan we doen.

Last Frequencies, The Feeling en Kingdom of Fair, de nieuwste Cameron Whitcomb. En dat is dan ook weer een hit uit de 30, de hitlijst van Centraal Plus. Nieuws dan uit Leiden, want bij een botsing tussen twee fietsers op de Vijfmeelaan is woensdagmiddag 1 gewonde gevallen. Het gebeurde op de kruising van de Churchilllaan en de Vijfmeelaan. En door nog onbekende oorzaak kwamen de twee fietsers met elkaar in botsing. En volgens een ooggetuige is een van de betrokken personen door de ambulance nagekeken. Hij zou gewond zijn geraakt en het is onbekend of het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht. En dat gebeurde dus op de kruising Churchilllaan en de Vijfmeelaan in Leiden. Een foto van een ambulance en een politieauto die vind je op de website centraalplus.nl en natuurlijk ook via de nieuwsapp. Die app die kan je helemaal gratis downloaden, is beschikbaar voor Android en iPhone en dan houden we jou altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. De middagshow richting het einde van de werkdag. Het is 12 augustus met Armin van Buuren naar Jermaine Stewart.

Ja, ik moet zeggen, de ijsklontjes die springen bijna spontaan uit mijn glas. Dankzij dit liedje, Everlasting. Je hoorde Armin van Buuren samen met Sascha. Het is nieuwe muziek op de playlist van Centraal Plus. En daarvoor ook nog Jermaine Stewart. Er is een waarschuwing uitgegaan. De politie die zegt vanavond tijdens die zonsverduistering, zo tussen 7:15 en 8:15, dan moet je niet gaan autorijden met dat brilletje op. Ja, dat zijn die speciale eclipsbrillen waar echt een run op is. Nergens meer te verkrijgen en kan je ze wel kopen. Dan kosten ze echt vanaf een uur of vanaf een eurotje of 10 tot een euro of 50 heb ik het voorbij zien komen. Maar de politie die zegt voor een beter uitzicht moet je niet gaan rijden, want dat is gevaarlijk met die eclipsbril. Dus bij deze, of ze erop gaan controleren, ik durf het niet te zeggen, maar het is even een waarschuwing. Bijna 5:00, einde van de werkdag, zometeen de nieuwsupdate. Ga ik je bijpraten over het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar van woensdag 12 augustus. En dit zijn Flemming en Meteor.

Supermarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: dagen jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofiele geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, er is niet zoveel aan de hand in onze regio. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en het Prins Klausplein staat nog altijd een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten en er staat zo'n 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En hierdoor is het ook wat drukker op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer met ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En ook Bordy van Topic, Fireboy, DML en Nico Santos.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: En zoek je eclipsbril.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, ik ben wel benieuwd hoor. Er is behoorlijk wat ophef natuurlijk over vanavond. De zonsverduistering. Die kan je trouwens ook live gaan bekijken via de livestream. Dat is wel bijzonder van de Sterrenwacht in Leiden. Dus ja, heb je zoiets van, ik wil het toch gewoon zien, dan kan je dat dus gaan bekijken. Linkje vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Maar tussen 7:15 en 7:15, dan moet het gaan gebeuren. Met het hoogtepunt zo rond 7:50 vanavond. Nou, volgens mij met die bril zou je wat moeten kunnen zien. Misschien dat je een soort van wolk voor de zon ziet komen. Nou, ik ben gewoon benieuwd of we het een beetje mee gaan krijgen, ja of nee. We geven in ieder geval de laatste officiële verduistering die heeft plaatsgevonden in 1999. Dus dat is inmiddels al een tijdje geleden. Het is Centraal Plus de middagshow. Morgen trouwens ook warm, code geel afgegeven en het nationale hitteplan gaat dan officieel van start. Ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan. Ook Miles Smith met Stargazing na deze en die past prima bij deze zomerweek. Michel Telo en I See a Tupego.
2: Nossa,

0: Miles Smith, Stargazing.
1: Het is 5:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: En dan gaan we even kijken wat vandaag de regio allemaal bezighoudt. Nou, ik denk op dit moment is die officieel geopend. Een nieuwe grote kermisattractie op de kermis in Wassenaar. Een zogenaamd Funhouse. Ja, de feestweek is daar ook officieel afgetrapt en die duurt in Wassenaar tot en met aankomende zondag met heel veel activiteiten. Ben je benieuwd wat er allemaal te doen is? Check het op onze website centraalplus.nl. Dan het riool aan de Sitterlaan, die wordt schoongemaakt en gecontroleerd. Dat is nieuws uit Leiden. KNMI waarschuwt voor gevaarlijk weer en geeft dus code geel af. En morgen ook dat nationale hitteplan. Dan wat 112 nieuws, een autobrand dat toch geen autobrand was. En een ongeluk tussen een bus en een busje. Nou, gelukkig niet al te veel schade. Ik kan me voorstellen dat de schrik er wel in zit voor de chauffeurs en ook voor de passagiers. Nou, dan alles over die zonsverduistering van vanavond en de livestream die je kan gaan checken. Eenzijdig ongeval op de Doezastraat in Leiden. En verkeer bent langzaam aan nieuwe regels. Leidse Trompweg, of de Leidseweg en de Trompweg in Voorschoten. Eventjes oppassen geblazen daar. We hebben daar een mooie reportage van gemaakt. En ook die staat online via de website centraalplus.nl.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

Shakira, Zoo en de dikste tip voor de 30 op naam van Sven Seliers. Het is deze hele week de plustrack. Liedje heet Somebody New en wij verwachten gaat een grote hit worden. Het is de middagshow met Bibi Rexha en David Guetta.

0: Shaboozy, A Bar Song en Set Girls van Bibi Rexha en David Guetta. Deze hele week LZ-week in Leiden betekent meer dan 3500 nieuwe studenten. En die zijn inmiddels een aantal dagen onderweg om de stad te gaan kennen, om nieuwe vrienden te maken en op zoek te gaan naar misschien wel een kamer of een geschikte studentenvereniging. Ik moet natuurlijk vandaag ook nog even dat clubliedje, het themaliedje, de teamsong Relight My Fire draaien. Dus die komt er zo meteen aan. Ook Ella Langley, Choose in Texas en George Ezra heb ik ook voor je klaarstaan. En ik ga ook nog even bij je stilstaan wat betreft een nieuwe verkeerssituatie in Voorschoten. Dat is de Leidseweg en de Trompweg. En daar hoor je zo meteen Esther Mieren met over. Eerst tijd voor weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De brandweer is vanochtend gealarmeerd voor een mogelijke autobrand op de Vlietweg in Leiden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse nadat de melding was binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek dat er geen sprake was van brand. Er kwam wel rook uit de motorkap van een auto met een Frans kenteken, maar dit werd veroorzaakt door een technisch mankement. Er was dus geen brand, het voertuig is weggesleept. De zonsverduistering die vanavond in Europa te zien is, is ook online te zien. Live vanuit de Sterrenwacht in Leiden is de eclips te zien. De beelden vanuit Leiden worden afgewisseld met beelden uit IJsland en Spanje, waar de verduistering volledig is. Op onze website is een link naar de stream te vinden. En ook voor wie het gemist heeft, is die daar terug te kijken. En vanochtend zijn een bestelbus en een stadsbus bij het wisselen van baan met elkaar in botsing gekomen op de Lammensgansweg in Leiden. Het ongeluk gebeurde tijdens de ochtendspits, die in verband met de vakantie minder druk was dan gebruikelijk. Toch zorgde het voor flinke verkeersoverlast. Beide voertuigen hebben lichte schade opgelopen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vanavond en vannacht helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 16 graden. Maar morgen wordt het opnieuw tropisch en loopt de temperatuur op tot 32 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het westen van het land. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor het Prins Klausplein 10 minuten oponthoud. De A20 Gouden Hoeven-Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En het is druk op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Bij Gouda bij industriegebied Gouwenstroom 2 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Matter Now, George Ezra en Choose in Texas. Afgelopen week was dit de plustrack op naam van Ella Langley. Een nieuwe verkeerssituatie. En ja, dat was eigenlijk ook wel nodig ook. Of eigenlijk was het een oude verkeerssituatie. Die is nieuw geworden, maar was een beetje onduidelijk. En die is dus weer veranderd. Gaat over de Leidseweg en de Trompweg in Voorschoten. En daar hoor je nu wethouder Esther Mieren met over.
1: Nou, je ziet dat er eerst was er een voorrangsweg die rondliep. Dus die ging vanaf de Trompweg naar de Leidseweg. En nu zie je dat die doorgetrokken is. Dus je ziet dat het duidelijker is wat voorrangsweg is en wat niet. Die weg achter ons gaat ook anders worden, de Leidseweg. Ja, dit wordt niet meer de ontsluiting richting Leiden. Die gaat via de Griffioenlaan. Het heeft te maken met de snelheid van de wegen. Dat is 50 kilometer, dit is 30, dat is 50. En je wil eigenlijk dat het op dezelfde snelheid is waar de voorrang is. Dus daarom is dat zo. En we hebben natuurlijk een nieuwe wijk gebouwd. En straks gaat de weg zeg maar, over de Griffioenlaan. Dus dat betekent dat je op die manier al die kant op gaat met de 50 kilometer.

Ja, ik moet dan toch in één keer denken aan een hangmat. En ja, iets van een joint of zo. Niet dat ik daar heel erg van ben. Ik heb ooit een keer een trekje genomen. En geloof me, ik vond er weinig aan. Sterker nog, ik heb volgens mij een minuut moeten hoesten daarna. Echt heel gênant. Ten CC, Dreadlock Holiday en Keep On Rising. De nieuwste van Sam Veld. En Rani, die hoorde je bij Centraal Plus. Het is LCIT Week en ieder jaar kiest de organisatie van de LCIT Week een themaliedje uit. Een teamsong met ook een dansje. Deze week, of dit jaar, Des met Calvo. Dit is Relight My Fire.

Alan Walker, Eva Max en Alone Part 2. Einde van de middagshow. Het is woensdag 12 augustus. Morgen dan ben ik er uiteraard weer vanaf 3 uur. Vanavond Michael Barendse tussen 7 en 9. Met onder andere weer een Baars in de House mix. En ook een Hit or Shit. Dan gaat hij een liedje aan je laten horen. En dan mag jij gaan bepalen. Moet hij vaker voorbij komen bij Centraal Plus? Ja of nee? Voor nu, maak er een mooie avond van. Geniet ook van de zonsverduistering. Zo tussen 7:15 en 7:15. Met als hoogtepunt 7:50 vanavond. Ben heel erg benieuwd of we wat kunnen gaan zien. En nu heb ik nog Luna voor je. Dit is pauze. Ik

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde.

0: bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Axcel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Tot nog een paar files in onze regio. Om te beginnen de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 2 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. En de A44, Amsterdam richting Den Haag. Daar gebeurde zojuist een ongeluk tussen Oude Wetering en Kaagdorp. De weg is zelfs op dit moment even dicht. Er staat nu 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer is vanochtend gealarmeerd voor een mogelijke autobrand op de Vlietweg in Leiden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse nadat de melding was binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek dat er geen sprake was van brand. Er kwam wel rook uit de motorkap van een auto met een Frans kenteken. Maar dit werd veroorzaakt door een technisch mankement. Er was dus geen brand. Het voertuig is weggesleept. De zonsverduistering die vanavond in Europa te zien is, is ook online te zien. Live vanuit de Sterrenwacht in Leiden is de eclips te zien. De beelden vanuit Leiden worden afgewisseld met beelden uit IJsland en Spanje, waar de verduistering volledig is. Op onze website is een link naar de stream te vinden. En ook voor wie het gemist heeft, is die daar terug te kijken. En vanochtend zijn een bestelbus en een stadsbus bij het wisselen van baan met elkaar in botsing gekomen op de Lammensgansweg in Leiden. Het ongeluk gebeurde tijdens de ochtendspits, die in verband met de vakantie minder druk was dan gebruikelijk. Toch zorgde het voor flinke verkeersoverlast. Beide voertuigen hebben lichte schade opgelopen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vanavond en vannacht helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 16 graden. Maar morgen wordt het opnieuw tropisch en loopt de temperatuur op tot 32 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen in het westen van het land op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd hoogte van Kaagdorp. De weg is op dit moment dicht. Omrijden kan over de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwachter druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
2: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op zijn rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
1: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen nog op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Burgerveen en Kaagdorp. De weg is op dit moment nog altijd dicht. Omrijden kan via de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer is vanochtend gealarmeerd voor een mogelijke autobrand op de Vlietweg in Leiden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse nadat de melding was binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek dat er geen sprake was van brand. Er kwam wel rook uit de motorkap van een auto met een Frans kenteken. Maar dit werd veroorzaakt door een technisch mankement. Er was dus geen brand. Het voertuig is weggesleept. De zonsverduistering die vanavond in Europa te zien is, is ook online te zien. Live vanuit de Sterrenwacht in Leiden is de eclips te zien. De beelden vanuit Leiden worden afgewisseld met beelden uit IJsland en Spanje, waar de verduistering volledig is. Op onze website is een link naar de stream te vinden. En ook voor wie het gemist heeft, is die daar terug te kijken. En vanochtend zijn een bestelbus en een stadsbus bij het wisselen van baan met elkaar in botsing gekomen op de Lammensgansweg in Leiden. Het ongeluk gebeurde tijdens de ochtendspits, die in verband met de vakantie minder druk was dan gebruikelijk. Toch zorgde het voor flinke verkeersoverlast. Beide voertuigen hebben lichte schade opgelopen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vanavond en vannacht helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 16 graden. Maar morgen wordt het opnieuw tropisch en loopt de temperatuur op tot 32 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden.

0: op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
1: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het tweede.

0: De estafette goud voor Nederland op deze EK na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Aman Afsaroglu.
2: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam, een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
3: Het was echt fantastisch, ja. Onbeschrijfelijk.
4: Hoe vond jij het?
5: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
1: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer...

0: Meter langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: How did it stop?
1: You fill me up to your end.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen. En soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Beetje verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona vier keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu